0: Tijd heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Hij weet niet dat er straks andere tijden komen. Een beer, zijn beste vriend, ligt in zijn armen. Na praat hij mee, na slaapt hij mee. Hij kijkt en lacht naar mij, wil bij me spelen. Op tafel ligt wat snoep, dat wil hij met me delen. Zijn ogen zeggen mij,

dat zal ik jou echt beloven. Kon hij me maar verstaan, want ik zou dan zeggen, kom dicht tegen me aan.

strijd die niemand wint. Ben jij in alle rust gegaan? Wat vloog de tijd, maar op die dag leek hij stil te staan. Het was en het blijft, veel te voel dat jij moest gaan.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroefde militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit te laten verwerken. En achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn meerdere mensen daar de laatste tijd slachtoffer van geworden in de regio. Hun advies: laat je niet onder druk zetten. Egels hebben veel last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. En vooral de jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er ook minder insecten voor de egels. Ze moeten dus steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang in Utrecht. En de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Het kan helpen als mensen buiten een bakje water neerzetten. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de Galgenwaard. Trainer Correa was geschrokken van zijn ploeg in de rust.
3: Vervelende stemming in de rust, in de zin van dat het stil was, terwijl de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen, want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
2: Voor de wedstrijd werd er nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. Het weer, het is natuurlijk even wennen. Het regent, halverwege de ochtend trekken de buien weg en krijgen we af en toe een zonnetje. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaald.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

losgooien, maar ik heb gewoon een kort kapsel. Goedemorgen, maandag 17 augustus, mensen. Met 2 uur lang informatie uit de stad Utrecht om te beginnen en heel veel lekkere muziek.

Django Wagner en Bachata Balanto. Fijn dat je erbij bent. En een behoorlijk hitje voor Django. Goed, hè. Het is maandag en het is een bijzondere dag. Hè. Ja, er komt wat uit de hemel vallen. Dat heet regen. Dat hebben we een tijdje niet gehad. Niet schrikken, je gaat er niet van smelten. Zeiden mijn ouders altijd. Er is niets aan de hand. Geen paniek. We hebben vandaag regen. En vanmiddag gaat dat wat zonniger worden. Is de voorspelling. Wat een bloedhitte hebben wij achter de rug. Hè. Na de afgelopen dagen was het natuurlijk van alles en nog wat weer. Maar vrijdag was het zo ongelooflijk warm dat ik dacht, nou. Maar ja, we gaan deze week dit soort temperaturen houden. Zo ongeveer een graadje of 22. En in de nachten zo'n 15 graden. Op zich Hollands zomerweer. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En heel veel mensen hebben nog vakantie in Utrecht. Want de schoolvakanties zijn nog lang niet afgelopen. Maar er zijn ook mensen die weer gaan beginnen. Ik wens je daar veel succes mee. Heb je een leuk weekend gehad? Heb je leuke dingen gedaan? Ik ben benieuwd. We gaan er weer flink tegenaan met bingo. En ik heb even dit liedje uitgekozen. Pussycat. Ik heb ooit Tony Willé mogen interviewen. Hartstikke leuk mens. Zielt zich een beetje op de vlakte, maar het is wel een bijzondere dame. En Dennis Jones, dat is een artiest, die dacht bij zichzelf, weet je wat, ik pak dat liedje en ik maak er een versie van. Ja, mis me sleepy heb je meteen in je hoofd een toze kooi. Maar ja. Laten we gauw beginnen. Op deze druilerige maandag. Maar het komt allemaal goed vandaag. Mississippi, Iberbingo FM mensen. Goedemorgen.

Joey Nicolai, Tinto de Vrano, Mr. FC Utrecht, Leuvenveen is er helaas niet meer. En sinds zaterdag heeft hij een eigen standbeeld in de gal gewaard. Het eerbetoon voor de afgelopen maand overleden topscorer alle tijden van de FC is onthuld op de Bunnik-site. En dat is volkomen terecht, volkomen terecht. Supportersvereniging van FC Utrecht die heeft het beeld zaterdagavond voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen AZ onthuld. En dat gebeurde in het bijzijn van de familie op de tribune, waar vandaag dit hele weekend een spandoek heeft gehangen. Daar stond op te lezen: een laatste groet aan Leo. En het beeld is gemaakt door beeldhouwer Jelle Geertsma. En die krijgt een vaste plek op de Bunnik-site, boven een van de ingangen naar het supportershome. En het beeld staat naast de beelden van David Di Tommaso en Mark van der Marel. Ja, een mooi beeld van Leo van Veen. Heel herkenbaar. Die snor zit er een beetje ingebeiteld. En het is te gek. Er is ook trouwens een Leo van Veen trofee in het leven geroepen voor de topscorer van het eerste elftal. Deze wordt vanaf dit seizoen uitgereikt. Gelijk met de David Di Tommaso trofee voor speler van het jaar. Nou ja, weet je, Leo van Veen, een legendarische speler, een icoon van FC Utrecht. En nu dus vereeuwigd in de gal gewaard. Volkomen terecht. En het beeld lijkt een beetje op Leo van Veen in de jaren 70 en 80 met zijn snorretje. En bij Leo van Veen kan ik me één liedje instarten, want dat was die vakman.

Je hoort het eigenlijk nooit met een achterlijke dakhaas. Helemaal niet meer. En Tante Peachy, dat was een van zijn personages. Emma McKean en de vakman hier uit Utrecht. Hier is Denkje Distel over Utrecht gesproken. Nou ja, ze is bij Utrecht. Sjoe.

Nienke Dissel en Sjansen. Nou, dat doe ik met jou ook. We gaan richting het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij je terug met een klassieketje. Gina Lolo Brigida. Niemand kent hem meer, maar er is wel een liedje over gemaakt. Je hoort het zo. Zo Levi en Snelle, ik swing.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit te laten verwerken. En achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn meerdere mensen daar de laatste tijd slachtoffer van geworden in de regio. Hun advies: laat je niet onder druk zetten. Egels hebben veel last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. En vooral de jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er ook minder insecten voor de egels. Ze moeten dus steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang in Utrecht. En de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Het kan helpen als mensen buiten een bakje water neerzetten. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de Galgenwaard. Trainer Correa was geschrokken van zijn ploeg in de rust.
3: Vervelende stemming in de rust, in de zin van dat het stil was, terwijl ik de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen, want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
2: Voor de wedstrijd werd er nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. Het weer, het is natuurlijk even wennen. Het regent, halverwege de ochtend trekken de buien weg en krijgen we af en toe een zonnetje. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bingo FM en we zijn niet vergeten. Tjeu Baats uit Eindhoven, een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En maakte vooral naam met carnavalskrakers. Wist je dat? Dat is het einde, dat doet de deur dichter zijn geworden voor. Maar dat is tralala uit 65 is van hem. Maar ook glaasje op, laat je rijden. Ik ben met jou niet getrouwd. Bij ons dat op de keukendeur is ook van hem. En dat soort nummers zijn onverbrekelijk verbonden met de Nederlandstalige muziek. Maar dit liedje, Gina Lollobrigida, daar had hij een enorme hit mee in 1969. Werd trouwens geschreven door Jack Ten Hijs, oftewel Jack Jersey, Sri Lanka. En Tony Bas, die heeft dus al die nummers geschreven. En Wim Kersten is bij hem, is heel bekend geworden met bij ons dat op de keukendeur. Maar ze geschreven door hem, Tjeu Baats, oftewel Tony Bas. En had dat mooie geluid in de jaren 60 en 70 met zo'n orgeltje, dat hoorde er echt bij. Leuk. Ga maar een keertje kijken op Wikipedia en dan zie je wat hij allemaal in elkaar heeft gedraaid. En dat is echt heel veel. Maar hij is totaal vergeten, denk ik. Je hoort hem bijna niet meer op de Nederlandse radio. Maar als ik die naam noem en de liedjes die ik net noemde, kun je ze bijna, denk ik, allemaal meezingen. Ja, dat zijn van die artiesten die een beetje vergeten zijn, maar volkomen ten onrechte. Ik heb een lekkere muziek voor je. Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Nou, dat is opnieuw gedaan door Donna. Daar wordt heel veel om gevraagd. Ik gooi hem er nog een keertje in. Jeffrey Heesen begint langzamerhand toch ook wel echt een zomertje te krijgen met Loco Loco. En Cheerio is door hem geschreven. Dus nou, die heeft dan twee knijtertjes te pakken. Maar begin met Benner en Utrecht. Ik ga jou vertellen.

Jeffrey Hessen en Loco, er zijn een hele aantal gestrande cruiseschepen langs de kade bij het Amsterdam Rijnkanaal en dan bij Kanalenland. De boten die willen naar Duitsland. Door het lage water kunnen ze niet verder en dus smeren ze in Utrecht aan. Maar ze hoeven geen lichtgeld en waalstroom te betalen en dat heeft een reden. Nou, omwonenden van de kade in Kanalenland die ergeren zich aan de enorme drukte. Ja, ik denk ik bij mezelf, dit is toch even levendigheid, wat maakt dat nou uit? Afgelopen week lagen er dagelijks tussen de 10 en 15 lange cruiseschepen en bewoners vinden het vervelend dat de schepen hun uitzicht op het water ontnemen, hebben last van het zoemende geluid en trillingen van de motoren en de parkeervlakken die de tourbussen bezet houden. Nou jongens, beetje flexibel, een beetje indikken, want binnenkort is dat afgelopen hoor. Nou ja. Rijkswaterstaat die gaat over dit stuk van het Amsterdam-Rijnkanaal en die zegt, ja, het is drukker, maar weet je, eigenlijk moet je het zien als parkeerplekken langs de weg. Schippers die moeten zich aan wettelijke rusttijden houden om ongelukken te voorkomen. Als ze wel doorvaren, hebben wij dit bedacht. Daarom hebben we deze rustplekken gefaciliteerd. En er hoeft niets gerekend te worden qua lichtgeld. En ook walstroom is gewoon gratis. Want ze mogen 2 weken gebruik maken van zo'n rustplek. En dat komt omdat sommige schepen goederen naar havens brengen. En die goederen, dat is hetzelfde voor de Rijkswaterstaat als mensen. Want mensen zien we ook als vracht. Bijzonder, hè? Gasten van de schepen gaan nu met bussen naar de plekken als de Keukenhof en de Utrechtse binnenstad. En voor Rijkswaterstaat zijn meer van dit soort plekken voor schippers in Nederland en hoeven ze bij alle niet te betalen. En daarbovenop is het voor ons niet te doen om overal te checken als ze aanmeren. Ja, ik woon in het Amsterdam-Rijnkanaal. Kijk nu naar buiten. Er komen bakken duurvaart door het Amsterdam-Rijnkanaal. Het is zo'n druk kanaal. En ik begrijp het wel dat mensen dan even blijven hangen. Het is heel normaal. Ik krijg een meldje of ik even wat wil instarten. Wel ja joh, ik doe de meiden van Frissel, Sissel. Alles heeft erin. Zo.

grote hit van Frank van Etten, Huisje op Wielen. Een nieuwe single van Dick Hout. Ja, die zijn nog altijd actief, net zoals Clouseau. Dat is gewoon een van de langste actieve bandjes in Nederland. Te veel is niet genoeg. Nieuw!

Van Dikhout en Martin Buitenhuis en zijn mannen. Volgens mij is er nog nooit een wissel geweest in de band. Een schoolbandje, zo zijn ze ooit begonnen in Den Helder. Te veel is niet genoeg, de nieuwe single. We gaan naar het nieuws met Shalala, de zomerversie. Kom op. Ach ja, het wordt wel ietsje droger buiten, hè? Tot zo, naar het nieuws, tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Wat ik weet. Avondros, jongens, Willy Dans en Monk. En jij bent alles. Is er veel veranderd in 60 jaar? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee, hoor. Heel leuk artikel van vrijdag 12 augustus 1966... over een gedeelte van Utrecht waar heel veel plezier jachten lagen. Nou ja, bijvoorbeeld een soort van interview met mensen die in de zomerperiode naar de Friese meren zijn geweest, de Loosdrechtse plassen en ook dichter bij huis in de Catharijnen Singel. Daar liggen langs de groene wallenkant, zo wordt dat nooit meer genoemd, onder het bladerdak van de bomen nu al geruime tijd plezierjachten, waarbij onaanzienlijke dobberbootjes, maar ook luxueuze vaartuigen en volstrekt zeewaardig aanwezig waren. Dat meldde het UN op 12 augustus 1966. Nou ja, er is wel een mooie foto bij. En het is dus van alle tijden, hè, die plezierjachten en dat gebruik van de Oudegracht als plezierenvaart. Dat is dus altijd zo. Mevrouw Bleutevogel die zegt: onze vakantie duurt zo lang dat we allicht een paar weken mooi weer treffen. En juist de komende dagen lijkt het bijzonder aantrekkelijk weer te worden 60 jaar geleden. En ze zegt: wij zijn al 4 maanden onderweg en nu liggen we dus in de Catharijnen Singel en dat is hartstikke fijn. Of er toen ook al gewoon faciliteiten waren zoals water en een wc en dat soort dingen, dat wordt er helemaal niet bij gezegd. Ik denk dat die mensen dat op een andere manier deden, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat ze even wat op een emmer deden en dat ze dat gewoon in het water donderden. Want dat was in die tijd doodnormaal. Want er kwamen ook heel veel riolen uit, hè, op de Oude Gracht en de Catharijnen Singel. In die tijd nog. Dat is heel lang zo geweest. En ik ben er nog bij geweest dat dat gebeurde. Dat niet meer voorkwam. Nou ja. Vrijdag 12 augustus 1966. Een hele leuke foto en dit bericht. En het is dus van alle tijden, hè, plezierjachten en dobbelbootjes die hebben altijd in de Oude Gracht gelegen. Sinds dat mensen op vakantie gingen. Ik heb zo'n mooi verhaal over social media. Over heel oud naar nu. Amina die heeft bijvoorbeeld social media. En die zit zelf bijna 7 tot 8 uur op een scherm te kloren. Ongelooflijk. Ja, ik zie het ook heel veel gebeuren, hoor. Mensen die hier voorbij lopen bij mij op de straatweg en gewoon op een scherm kijken. Kijken niet op of om. Al sta ik te zwaaien en doe ik mijn broek naar beneden, dan laat ik mijn reet zien. En het interesseert ze allemaal niks. Ze kijken op hun schermpje en kijken niet op of om en zien de wereld niet om me heen. Ja, dat kan. Hoor je zo. Eerst hebben heesters, alles wordt beter.

Zeker Kusters en lieve Louise, gebruik maken van je social media. Nou ja, dat doen heel veel mensen. Hè. Bijvoorbeeld zangeres Amina, die wij ook heel veel draaien hier bij Bingo FM. Die weet echt wel uit ervaring wat de kracht van social media is. Haar nummer gebruiksaanwijzing bereikte daar een miljoenen publiek mee. Weet je dat nog? Ik ga hem zo draaien hoor. Ze kent ook de keerzijde. Ze zit soms urenlang op Instagram te scrollen. Ja, ik weet het. Ik ben ooit begonnen met een mobiele telefoon. Nou, heel veel mensen hadden zoiets van, moet je daarmee? Maar ik zie inmiddels mensen hier voorbij lopen. Ouders met kinderen die op hun telefoon kijken. Ik zat gisteren te koekeloeren. Ik zag iemand hier aan de overkant van het kanaal lopen. Niet kijken naar de boot of naar het water. Nee, naar zijn telefoon. Naar het scherm. En ja, het is doodeng, zegt Amina. Als ze haar schermtijd bekijkt. Ik zit toch wel echt 6 tot 7 uur op de telefoon. Soms wel 4 uur op Instagram. Ik vind het eigenlijk gewoon best wel sad, zegt ze. En als ze zegt sad, dat gebruikt van Engelse woorden, dan weet je het al. Hè? Dat is een millennial of een Gen Z'er. Dat zijn mensen die geboren zijn tussen 1997 en 2012. En millennials die zijn geboren tussen 81 en 1996. En bij millennials ligt de schermtijd soms nog een uur hoger, moet je nagaan. Oudere generaties, die zoals ik, die brengen gemiddeld juist wat minder tijd op een telefoon door. Ik kijk ook redelijk veel, hoor, moet ik je zeggen. En ik ben ook wel een tikje verslaafd. Want ja, ik hou het nieuws een beetje bij. Maar goed, om los te komen van de telefoon gaat Amina graag naar Amelisweert. Daar is ze opgegroeid en dat helpt haar om helder te krijgen wat belangrijk is en wat niet. Maar weet je, dat social media checken, nieuws lezen, appjes beantwoorden, de smartphone die slokt veel van de tijd van ons allemaal op. Terwijl er in de zomer heel veel te beleven is. Maar ja, het is een overzichtje van, van mensen die zeggen, nou, zien niet zoveel op mijn telefoon. Maar als je de schermtijd zou zien, dan is dat echt heel veel. Echt heel veel. Wat doe jij 's ochtends? Ik kijk altijd eerst even naar de temperaturen, naar het weer. Ik heb een temperatuurmetertje met de luchtvochtigheid. En dan laat ik even nog wat andere dingetjes doen. Ja, dat doe ik altijd op scherm voordat ik met dit programma begin. Nou ja, Amina die zegt, ik zit veel te veel op dat scherm eigenlijk. Maar dit liedje is door de social media een enorme hit geworden. Gebruiksaanwijzing, Amina.

Ja, dat is de kracht van social media. Hè. Dat is niet alleen maar radio en tv meer. Nee, social media is heel belangrijk voor artiesten van haar generatie. We gaan naar het nieuws met Mike Pietersen en Jesse. Tot zo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit te laten verwerken. En achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn meerdere mensen daar de laatste tijd slachtoffer van geworden in de regio. Hun advies: laat je niet onder druk zetten. Egels hebben veel last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. En vooral de jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er ook minder insecten voor de egels. Ze moeten dus steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang in Utrecht. En de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Het kan helpen als mensen buiten een bakje water neerzetten. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de Galgenwaard. Trainer Correa was geschrokken van zijn ploeg in de rust.
3: Vervelende stemming in de rust, in de zin van dat het stil was, terwijl de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen, want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten. En daar moeten we zeker mee aan de gang.
2: Voor de wedstrijd werd er nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden. Ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. Het weer, het is natuurlijk even wennen. Het regent, halverwege de ochtend trekken de buien weg en krijgen we af en toe een zonnetje. En het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Zou ik horen hier bij Bingo FM een heerlijk, heerlijk liedje van deze zangeres. Noordwestenwindje 3 hebben we vandaag. We hebben van alles, regen, zonneschijn gaan we nog hebben, maar af en toe ook buitjes. Het is echt een omslag van het weer, hoor. Want vorige week zat ik nog te puffen. Maar deze week gaan we zo naar de 20 à 22 graden elke dag. En dat is toch best redelijk in de avonden, want die zijn helemaal niet koud, maar ook niet echt heel erg warm. 15 graden. Ik merk dat zaterdag avond al, toen voelde ik in één keer, toen dacht ik, ik heb al wekenlang mijn ramen open, s'avonds. Ik denk in één keer, ik ga even de ramen dicht doen, want ik vond het een beetje frisjes worden, dat kan. Ze even wedden ook weer, hè. 15 graden is het vannacht geweest en we gaan deze nacht 13 graden beleven, ongeveer in de avond. Maar morgen 20 graden en dan de rest van de week blijft het een beetje zo hetzelfde weertype met meer regen en wat zon. Het is echt Hollands zomerweer, eindelijk weer. Nou, een hoop mensen zullen er ook wel blij mee zijn, hoor, dat die enorme hete temperaturen weg zijn. Ken je de coffeeshop Sarasani? Dat was, daar wordt over gesproken, er wordt heel veel over gediscussieerd, maar er wordt gezegd dat dat het eerste echte Nederlandse coffeeshop gebeuren was in Nederland. Holly Hazenbos, legendarische naam. Voor mijn generatie nou net niet, maar de generatie boven mij, die kent die naam zeker. En Holly Hazenbos en Sarasani was legendarisch op de Oude Gracht. Want er was ook een terrarium en er zou ook een krokodil zitten en er was een coffeeshop en kon dat allemaal wel. Nou ja, heel bijzonder eigenlijk wel. Daar gaan we naartoe. Eerst heb ik lekker de muziek voor je, hoor. Is de verkeer, hoor je dat ook van mijn Senne en Sven Versteeg Vuurwerk. Kafke, die heeft een nieuwe single, Ouder Worden. Hartstikke leuk. En Gerrit Joling, daar begin ik mee. Ik blijf al.

0: Vannacht wat in de lucht. Dat is een luchtje van wiet. Vuurwerk hoorde je Senna en Sven Verstegen. Wiet, ja. De eerste koffieshop ter wereld. Er wordt van gezegd dat dat Sarasani was. Op de Oude Gracht. 327. Een iconische plek. En het rebellerend Utrecht kwam er samen. In 68 richtte de legendarische Holly Hazenbos in de werfkelder Sarasani op. Dirk-Jan Stip, die is tegenwoordig bewoner. En die vertelt over het belang van Sarasani voor de jongerencultuur en de strijd van Holly Hazenbos voor de legalisering van softdrugs. Heel veel verhalen zijn er in Utrecht over Holly Hazenbos, net bij boven mijn generatie. Want ik ben daar eigenlijk te jong voor. Het was een sensatie. En de kelder is inmiddels getransformeerd naar luxe woonruimte. Maar de verhalen die blijven natuurlijk. Hoe zat dat nou? 1968, wiet en dat soort dingen. En ook andere drugs, die zijn van alle tijden hoor. Maar in één keer kon je het kopen. En dat kon je kopen bij werfkelder Sarasani. Er werd in mijn tijd gefluisterd dat er een krokodil in dat gebouw zou zitten, in die kelder, enzovoort, enzovoort. Holly Hazenbos, ja, daar wordt voor gepleit, voor een standbeeld inmiddels, omdat hij een van de eerste was die dus die kelder opende. Maar je kunt het hele verhaal bekijken op de NUK, daar staat het hele verhaal in. Want Bart van Milo, die doet af en toe hele mooie verhalen in gebouwen waar je niet zo snel mee binnenkomt. En dit is de legendarische kelder van Sarasani, waar die rondloopt. En hij zei tegen de bewoner die daar tegenwoordig zijn eigen woonkelder heeft, Dirk-Jan Stip, hoe zat het nou in 1968? Want in één keer was daar die jongerencultuur met die wiet. Hoe zat dat dan?
1: De omslag van jongeren. Kijk, we hebben het over 1968.
2: Ja.
1: We zitten aan het eind van de jaren 60. Dan heb je al het hele in de Verenigde Staten al dat er flink wordt gebloot. Woodstock, ja. Die kant op. Dus ja. Het komt al in de picture van heel veel jongeren. Ja. Je moet voorstellen, er was ook geen reet te doen natuurlijk. Eind jaren 60. Ja. We zitten in de wederopbouw nog.

0: bioscoop, het kost allemaal geld. Ja. Dit was gewoon een hangout, een chille plek. En de toenmalige eigenaar, degene die het begon is, Holly Hazenbos, ja, die was een keer naar Marokko geweest, had natuurlijk
1: wat geproefd,
0: wat gerookt, vond hij helemaal fijn, dacht nou dat breng ik naar Nederland. En dat heeft hij met veel succes gedaan, we hebben het over 1968.
1: 1968, ja.
0: Ja, er is een discussie over wat was nou de eerste coffeeshop van Nederland, ja, in dit geval zelfs de wereld. Ja. Ik ben natuurlijk zeg, dat was dit. Ja. Want de eerste echte coffeeshop daarna pas was 1972 in Amsterdam.
1: Bulldog was dat?
0: Ja. Nee, dat was Mellow Yellow.
1: Oh ja, Mellow Yellow.
0: Bulldog
1: ja.
0: Is van nog van eind jaren 70 pas. Ja. Dus je moet je voorstellen dat Holly Hazenbos, of Hazenbos had hier een jeugdhonk. Daar had hij zijn terrarium. Hier stond een kist met appels. Die kon je lekker eten. Koffie was gratis. En het werd al snel een goede business.
2: Ja, zo ging dat op de Oude Grachten. En de rest is geschiedenis. Er werd met heel veel schuine ogen naar gekeken in Utrecht. En uiteindelijk is het een legendarische plek geworden. Het is niet zo goed afgelopen met Holly. Dat weet iedereen wel. Tenminste, dat denk ik als je uit Utrecht komt. Het is een legendarische plek. De eerste koffieshop ter wereld zat op de Oude Grachten. 327. En tegenwoordig kun je dat helemaal niet meer terugzien. Er is niets wat eraan refereert in ieder geval. Leuk en een leuk verhaal. Je hoort een heel klein stukje van het werk van Bart van Mierlo. Je kunt het bekijken op de pagina van de NUK. Ik denk, weet je wat? Ja, ik kan wel een heel lang nummer instarten van Doema en Nederwiet, want die rookte zich ook helemaal suf. Vooral Ernst Jans en wat andere leden. Maar ik dacht, weet je wat? Dan doe ik een andere van Doema. Is dit anders?

0: Ernst Jans met zijn band. En later kwam Henny Vrienden erbij in de Halle. Grote successen. Misschien wel een van de populairste bands ooit in Nederland. Doe maar. En is dit alles samen met de Golden Earring. Dit was de ochtendshow voor deze maandag. Ik ga samen met jou richting John Schaap. En dan de rest van de programmering vandaag. Ik wens je ongelooflijk veel plezier. En het is ietsje zonniger aan het worden. Dus tijd voor een appelrolletje.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.
0: Hoi.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

Wat was het een heerlijk weekend. Wat heeft het zonnetje lekker geschenen. Ik ben blij dat het vandaag een beetje afkoelt. En dat is ook goed voor de natuur natuurlijk. Dit is Jannes.

Bingo FM is plaats delict. Dit is uw rechercheur Schaap die de nieuwe single van Sneller voor je draait. En Jannes hoorde je met Dans tot de morgen met mij. Nou, de morgen is gekomen en het is tijd voor een bakje koffie met mooie en leuke liedjes. Zometeen een kleurrijke van Wesley Bronkhorst, Tutti Colori.

0: is alleen.
1: Nee, ook Sherry-Anne niet. Wij staan als Bingo FM naast haar. Ze heeft de meest gedraaide single deze week met Niets is alleen. De carrière van Sherry-Anne begon in 2011. Toen deed ze mee met The Voice of Holland.

meisje gemist. En de klok die tikt waardoor herinnert mij eraan om even te kijken op die mooie onderschijf. En ik zie dat het inmiddels 3 minuten voor 11:30 is. Over een paar minuten brengt de nieuwsredactie het nieuws uit de regio. We houden u op de hoogte tussen zoveel gezelligheid door.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. Vooral de jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er minder insecten te vinden. De egels moeten dus steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang in Utrecht en de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. Oplichters proberen met een nieuwe truc geld te verdienen. Ze gaan volgens de politie langs de deur om restjes overgebleven asfalt aan te bieden. Als ze dat hebben verwerkt, op een oprit of erf, vragen ze ineens veel meer geld dan van tevoren was afgesproken. Volgens de politie zijn meerdere mensen daar de laatste tijd slachtoffer van geworden. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen afgelopen zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de Galgenwaard. Voor de wedstrijd werd nog een indrukwekkende minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. Na een lange periode van droog, zonnig en warm weer wordt het komende week wisselvallig. Vandaag gaat het al regenen, maar morgen wordt nog veel meer regen verwacht. Plaatselijk kan meer dan 10 mm vallen. En de buien, ja, die kunnen de extreme droogte wat verlichten. Maar daar komt nog geen einde aan. Meteen maar door naar het weer van vandaag. Afwisselend zon en bewolking en hier en daar dus wat buien. Het wordt vanmiddag 21 graden.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Schaap, met John Schaap.

Suzanne en Freek vieren samen het leven met hun zoon Sef. En dat zie je ook in de docu die je kunt zien op Videoland, waarin veel aandacht voor de intense periode die ze samen zijn doorgegaan. Het vinden van veerkracht, het ouderschap van hun zoontje en het leven vieren. Een mooie docu. Recht uit het hart. Maar zo af en toe pink je ook wel even een draai.

0: En dat er niets mis is met Emma Heesters, dat laat ze me al te graag zien aan haar 2,1 miljoen volgers op Instagram. Ze is lekker naar New York geweest, plaatst heel veel bikinifoto's en gisteren nog een foto met een leuk jurkje. Nou, gelukkig kunnen we zien dat het goed met haar gaat.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

Hij zong namelijk een heel serieus liedje tijdens de Soundmix Show in 1995. Why God Why uit de musical Miss Saigon. Hij won de Soundmix Show, want hij maakte echt indruk. Ja, vervolgens stond hij 10 weken in de Nederlandse top 40 daarmee.

0: is amor.
1: Er hangt iets in de lucht. Ja, dat zie ik. Het zijn donkere wolken. Het is zwaar bewolkt boven Utrecht. Ja, zo heel af en toe komt het zonnetje er wel doorheen. Ja, dit is...

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. De provincie begint vandaag met de bouw van nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vaak is daarom maar één rijstrook beschikbaar en moet het verkeer rekening houden met vertraging. Een aantal avonden en nachten gaat de weg zelfs helemaal dicht. Dan wordt het verkeer omgeleid. Ook fietsers langs de N230 krijgen met de werkzaamheden te maken. Van 16 oktober tot 4 november. De werkzaamheden duren tot half december. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit of erf te laten verwerken. Achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn meerdere mensen daar de laatste tijd slachtoffer van geworden. Hun advies: laat je niet onder druk zetten. Egels hebben last van de droogte, merkt de stichting Snorhaar in Utrecht. Honderden egels zijn daar de laatste tijd binnengekomen omdat ze moeilijk water en eten kunnen vinden. Vooral jonge dieren hebben het zwaar. Door de droogte gaan bloemen en planten dood en zijn er minder insecten te vinden. De egels moeten steeds verder en langer zoeken. Momenteel zitten al 350 egels in de opvang en de echte drukte moet volgens de stichting nog komen. FC Utrecht is nog puntloos, ook na de eerste thuiswedstrijd van zaterdag. Tegen AZ werd het 1-4 in de Galgenwaard. Trainer Correa was geschrokken van zijn ploeg in de rust.
3: Vervelende stemming in de rust, in de zin van dat het stil was, terwijl de energie juist erin moest komen. Ik denk dat we als staf daar misschien wel een stapje bij hadden kunnen doen, want de tweede helft was helemaal droevig hoe we starten en daar moeten we zeker mee aan de gang.
2: Voor de wedstrijd werd nog een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan clubicoon Leo van Veen. Het weer dan, afwisselend zon en bewolking. Hier en daar wat regen en het wordt vanmiddag 21 graden.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
4: Schaap met John Schaap.

is een succes van Frank. Zijn allergrootste blijft natuurlijk de single Huisje op Wielen. Daarmee heeft hij zelfs platina gehaald. Dit werd in 2022 aan hem uitgereikt voor het succes van deze grote hit.

0: Lennart Gijs zien we steeds vaker voorbij rijden hier in de Meren. Ze weet namelijk de weg naar de studio van Frank Verkooyen te vinden inmiddels, waar ze onlangs haar nieuwe single heeft opgenomen. En nog meer liedjes die de komende tijd gaan uitkomen. Dit was een van de eerdere singles van Glennis. Hoe?
1: Ik heb er geen moment bij nagedacht. Het ging allemaal heel snel. Ik bleef bij je na die eerste nacht.

Wesley Klein gunnen we een grote hit. Dit was Niet Zo Bij Mij. Kijk, tover straks een liedje uit de radio en dat kan een trigger zijn voor mensen die aan het stoppen zijn met roken. Sorry dat ik je aan dit lastige proces herinner. Benny Nijman, liefde is als een sigaret. Tover ik uit de radio naar Herman van Veen en zo. En Tauran, die je wel even een beetje willen helpen.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand.

0: Dus ik weet niet of dit past.
1: Ja, dit was hem, de nieuwe single van Bart Keizers, de Amsterdammer. Ja, werd ingehuurd op een studentenfeestje als invaller. Ja, vanaf dat moment is zijn carrière als een speer gegaan. En zagen we hem zelfs in een landelijke commercial van bol.com. En waren de spotlights op hem gericht.

0: meerdere artiesten liedjes van gecoverd hebben. Waaronder Danny de Munk en André Hazes. Jef van Vliet, rijk, gezond en gelukkig. Morgenochtend ben ik gelukkig weer op Bingo FM om 10 uur. Tot dan. Bingo.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Mike Pietersen, samen zijn we één. En dat zijn we zeker. Tussen nu en 2 uur gaan we weer lekker lunchpakketten op Bingo FM. En ik heb mooie platen voor je klaarstaan. Tot die tijd in ieder geval. En dit is er eentje van. Is die van Peter de Koning. En dit is altijd lente. In die ogen van die tandartsassistenten. Goedemiddag. Het is altijd...

Oei, lekker hoor. Jure Schoonzoon. En dat was die plaat van Luna hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad is dit Kido van de Graaf. En ik kom terug. Dat is goed.

droom. Origineel, Daydream Believer. En we draaien het hier op Bingo FM. En we zijn bezig met het lunchpakket. Dus ik zou zeggen, smakelijke lunch. En geniet van de muziek. Hier is Doe Maar en 32.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In de regio Utrecht is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. Waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. Deze persoon is niet onlangs in het buitenland geweest. En dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Soms gaat het om griepsverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Volgens het RIVM zijn er in korte tijd een paard, een vogel en een mens positief getest op het virus, wat erop wijst dat er in Nederland muggen rondvliegen die de ziekte overbrengen. De provincie begint vandaag met de bouw van nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vaak is er daarom maar één rijstrook beschikbaar en moet het verkeer rekening houden met vertraging. Een aantal avonden en nachten gaat de weg wel helemaal dicht, dan wordt het verkeer omgeleid. Vanaf oktober krijgen ook fietsers met de werkzaamheden te maken. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit of erf te laten verwerken. Achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn er meerdere mensen de laatste tijd slachtoffer van geworden, vooral in het westen van de provincie. Het advies: laat je niet onder druk zetten. En een congres van Jehova's getuigen in de jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen weekend dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Bezoekers konden luisteren en kijken naar lezingen en video's. Jehova's getuigen houden sinds 1924 congressen in Nederland. Sinds 1940 ook regelmatig in de jaarbeurs. En het weer, het is afwisselend tussen zon en bewolking. Hier en daar wat regen en het wordt vanmiddag 21 graden. Vanavond is het droog met zon.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Mooi, André Hazes en Zij gelooft in mij. Door Do is het ook nog eens een keer gemaakt. En het is een prachtige plaat.
1: 1, 2, 3, hey!

0: Lekker hoor, 100% van jou. You're the Mai Tai trouwens. Ik ga even een kaartje kopen voor het volgende uur. Het volgende uur van lunchpakket. En in die tussentijd laat ik je vrij. Met Guus Meeuwis en Van Gant. Per spoor.
1: Nee.

0: Spoel. En s'nachts. Oelala.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Waylon, tussen jou en mij. En tussen jou en mij gesproken. We zijn begonnen met het tweede gedeelte van het lunchpakket hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad draai ik de lekkerste platen voor jou tijdens de lunch. Is goed voor je spijsvertering trouwens. Ja. We gaan straks ook nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Maar eerst even wat rust met Nick en Simon. En pak maar.

0: alleen.
1: Oei, lekkere bingo schrijft deze week. Cherry Ann en niets is alleen. En je hoeft niet bang te zijn als je alleen bent. Want wij zijn bij jou, wat dat betreft. Hier een stootje lager.
2: Ben jij ook zo bang?
1: Nee, dat zeg ik net.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In de regio Utrecht is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. Waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. Deze persoon is niet onlangs in het buitenland geweest. En dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Soms gaat het om griepsverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Volgens het RIVM zijn er in korte tijd een paard, een vogel en een mens positief getest op het virus, wat erop wijst dat er in Nederland muggen rondvliegen die de ziekte overbrengen. De provincie begint vandaag met de bouw van nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vaak is er daarom maar één rijstrook beschikbaar en moet het verkeer rekening houden met vertraging. Een aantal avonden en nachten gaat de weg wel helemaal dicht, dan wordt het verkeer omgeleid. Vanaf oktober krijgen ook fietsers met de werkzaamheden te maken. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit of erf te laten verwerken. Achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn er meerdere mensen de laatste tijd slachtoffer van geworden, vooral in het westen van de provincie. Het advies: laat je niet onder druk zetten. En een congres van Jehova's getuigen in de jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen weekend dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Bezoekers konden luisteren en kijken naar lezingen en video's. Jehova's getuigen houden sinds 1924 congressen in Nederland. Sinds 1940 ook regelmatig in de jaarbeurs. En het weer, het is afwisselend tussen zon en bewolking. Hier en daar wat regen en het wordt vanmiddag 21 graden. Vanavond is het droog met zon.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

nooit gezegd, maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Harry Jekkers, en ik hou van mij. Het is ook wel lekker dat je van jezelf kunt houden. Of van een ander natuurlijk. Ook wel belangrijk hoor.
2: Ja, ja.

0: eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft.
1: Lekker. Ja, is goed. Ik zal het op één bon zetten. Tommy Costa en Lange Frans en Vamos. Hier op Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. 24 uur per dag. De lekkerste muziek voor jou. Hier is All Stars.

De nieuwe voor en ademloos. Nou, het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Ik hoop niet dat je ademloos daarvan wordt. En morgen ben ik er weer trouwens. Tussen 12 en 2 ga ik weer lekkere platen voor je draaien. Ik laat je vrij totdat het nieuws van 2 uur met Tatjana. En ik laat je gaan. Nou, tot morgen dan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

ook zeker nooit meer achterom kijken. Altijd vooruit kijken. Je hoorde Babette van Veen met Zooi. Kijk niet achterom hier op Bingo FM. Een hele goede middag. Het is maandag 17 augustus. Ik wil nog even mijn dank uitspreken aan Timo Reijnenveld, die vorige week mijn show heeft overgenomen, omdat ik een weekje vakantie had opgenomen. Nou ja, dankjewel. En net lekker geluncht met Henry. En nu genieten van Bingo in de middag. Lors Nicolaas is er gewoon weer tot 4 uur op deze maandag 17 augustus. 3:15 een momentje. En heb je misschien iets te melden? Dan laat het even weten. Het mag via de app of lorenz@bingofm.nl of doe het via Insta @LorenzNicolaas. Dit is Antje Montero.

Django Wagner en het Rosenberg Trio met Kali en Klassieker hier op Bingo FM. Nou, gezellig dat je erbij bent. Het is maandagmiddag, lekker een weekendje achter de rug. Misschien heb je nog wel wat leuks gedaan of misschien ook niet. Ja, nou ja, ik had vooral een relax weekje. Ik had vorige week vrijdag, dat was niet afgelopen vrijdag, maar de week daarvoor moest ik naar het ziekenhuis in verband met wat gezondheidstesten. En daar is naar voren gekomen dat ik apneu heb. Dus was even schrikken, maar ach ja, slapen met een maskertje op maakt ook niet erg het verschil. Of ik nou een masker op heb of geen masker op heb. Ach ja, zo, je moet er maar een beetje om lachen. Ja, je kan er wel om gaan janken, maar dat heeft helemaal geen zin, toch? Ja. We gaan naar Gordon met Marleen. Ik kan het niet alleen.

Ceres met dokter. En over dokter gesproken, nee, niet over dokter gesproken, is eigenlijk een verkeerd bruggetje. Nee, 3:15, dan wil ik een anderstalige plaat draaien. Lekker fout momentje. Heb je een suggestie? Laat het me weten. Lawrence@bingofm.nl of geef het door met onze gratis app.

0: blijft een prachtige van Cadans, De Stad. Nou, over de stad gesproken, we gaan doorschakelen naar de nieuwskamer, want het regionale nieuws, stadsnieuws uit Utrecht, hoor je nu voorbij komen hier op Bingo FM.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In de regio Utrecht is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. Waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. Deze persoon is niet onlangs in het buitenland geweest en dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Soms gaat het om griepsverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Volgens het RIVM zijn er in korte tijd een paard, een vogel en een mens positief getest op het virus, wat erop wijst dat er in Nederland muggen rondvliegen die de ziekte overbrengen. De provincie begint vandaag met de bouw van nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vaak is er daarom maar één rijstrook beschikbaar en moet het verkeer rekening houden met vertraging. Een aantal avonden en nachten gaat de weg wel helemaal dicht, dan wordt het verkeer omgeleid. Vanaf oktober krijgen ook fietsers met de werkzaamheden te maken. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit of erf te laten verwerken. Achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn er meerdere mensen de laatste tijd slachtoffer van geworden, vooral in het westen van de provincie. Het advies? Laat je niet onder druk zetten. En een congres van Jehova's getuigen in de jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen weekend dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was Voor altijd gelukkig. Bezoekers konden luisteren en kijken naar lezingen en video's. Jehova's getuigen houden sinds 1924 congressen in Nederland. Sinds 1940 ook regelmatig in de jaarbeurs. En het weer, het is afwisselend tussen zon en bewolking. Hier en daar wat regen en het wordt vanmiddag 21 graden. Vanavond is het droog met zon.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Trots op jou van Wesley Bronckhorst. En daarvoor hoorde je het regionale nieuws. En meer nieuws uiteraard in onze app en bingofm.nl. We gaan naar Rolf Sanchez met Bilal Wahib.

Mariana van Rolf Sanchez met Bilal the Heap. Ik vond het wel een aparte combinatie. Maar ja, het klinkt wel. Ik moest er even aan wennen, maar ja, fijn. We gaan naar Stella met Sven Versteeg. Vuurwerk hier bij Bingo in het.

hoorde aan het begin van de Bingo in de Middag nog Antje, de moeder van Romy. En dit was Romy Montero met Leven Lang. Zo dadelijk Sander de Boussanier, zijn artiestennaam Volumia. Hou me vast. En eerst gaan we lekker in een bubbelbad samen met Frans Bauer.

Kimberly Francis met Als ik dan denk aan jou. Nou, ik denk ook aan je hoor, want 3:15 is jouw moment, fout moment. Heb jij een suggestie, geef hem door. Lawrence@bingofm.nl. Je mag je keuze doorgeven met onze gratis Bingo FM app. Je mag de showbox inspreken, 0909 en dan 3212211. Of je keuze even doorgeven via mijn eigen Instagram, @LawrenceNicolaas. Dan is de kans aanwezig dat hij zo dadelijk gewoon binnen nu en een kwartier op de radio te horen zou zijn. En dan was je nou onderweg, maar eerst gaan we terug naar 94. De Jamming Show, Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

waanzinnig van Danny Nicolai hoorde je het tweede gedeelte van Bingo in de Middag op deze maandag 17 augustus. Fijn dat je er nog bij bent. Leuk hoor. Tot 4 uur, Loris Nicolaas. En ik was vorige week lekker even een weekje vrij. En dat heeft Timo goed overgenomen. Nou ja, behalve de vrijdag aan doen, zat Menno hier. Hè, met een nieuwe bingo schijf. Is ook altijd wel leuk. Ik ben altijd wel benieuwd wat dan de artiest gaat worden die de komende week dan weer meedraait. Hier op de radio, op Bingo FM. Zo dadelijk gaan we naar de zomerhit van dit jaar. Ik vind zelf Justin de Wild, Cheerio. Ja, de ene vindt Rutger beter. Maar ik ben toch wel echt fan van Justin de Wild, hoor. Cheerio, hoor je naar het goede doel. Dit is Alles Geprobeerd. Nou ja, alles.

0: me dan.
1: Als je kan. Robert van Hemert, gevangenis. Over pak me dan als je kan. Nee, dat is ook weer een heel verkeerd bruggetje. Ik had willen zeggen, pak me dan als je kan, als het gaat om een fout momentje. Nee, een fout momentje die hoor je zo dadelijk voorbij komen. Maar eerst gaan we nog naar Donnie en Marco Schuitmaker met Hier mag alles. Nou, bij Bingo in de middag, Loris Nicolaas. Nou, Loris Nicolaas, die heeft af en toe als even een rem nodig, zeg maar. Ik doe af en toe wat dingen en ik denk van, oeh, net het randje. Maar het wordt toch wel van mij geaccepteerd.

Donnie Mette, Marco Schuitmaker, hier mag alles. Nou ja, we lopen iets uit als het gaat om een fout momentje. Ik heb zo dadelijk Circus Custers met Verliefd. Ja, wat een overgang. Want ja, ik ga eerst een lekker fout momentje draaien, hè. Shampoo vanmiddag op deze 17 augustus. Dit is She Doesn't Mind.

0: dan leuk hè, van Circus Custus verliefd. Ik ben regelmatig verliefd, alleen altijd op de verkeerde personen. En als ik verliefd raak, dan denk ik van, goh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Eigenlijk wil ik helemaal geen relatie, want ik wil gewoon vrijheid, blijheid, vrijheid. Of vrijheid, blijheid. Nou ja, whatever. Maakt ook allemaal niet uit. Over vrijheid gesproken, die ben ik heel even kwijt, want we gaan naar de Nieuwskamer. Het regionale nieuws van 3:30. Hoor je nu?
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In de regio Utrecht is bij een bloeddonor een infectie met het West-Nijl-virus vastgesteld. Waar het slachtoffer de infectie heeft opgelopen is onduidelijk. Deze persoon is niet onlangs in het buitenland geweest. En dus gaat het RIVM ervan uit dat de infectie in Nederland is opgelopen. Zo'n 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus krijgt geen klachten. Soms gaat het om griepsverschijnselen en in zeldzame gevallen kan het neurologische klachten veroorzaken. In dit geval had de bloeddonor geen klachten. Volgens het RIVM zijn er in korte tijd een paard, een vogel en een mens positief getest op het virus, wat erop wijst dat er in Nederland muggen rondvliegen die de ziekte overbrengen. De provincie begint vandaag met de bouw van nieuwe geluidsschermen langs de Zuilense Ring bij Maarsen. Vaak is er daarom maar één rijstrook beschikbaar en moet het verkeer rekening houden met vertraging. Een aantal avonden en nachten gaat de weg wel helemaal dicht, dan wordt het verkeer omgeleid. Vanaf oktober krijgen ook fietsers met de werkzaamheden te maken. De politie waarschuwt voor oplichters die geld willen verdienen met een nieuwe truc. Ze bieden aan om warm overgebleven asfalt op je oprit of erf te laten verwerken. Achteraf vragen ze daar ineens veel meer geld voor dan van tevoren afgesproken. Volgens de politie zijn er meerdere mensen de laatste tijd slachtoffer van geworden, vooral in het westen van de provincie. Het advies? Laat je niet onder druk zetten. En een congres van Jehova's getuigen in de jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen weekend dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Bezoekers konden luisteren en kijken naar lezingen en video's. Jehova's getuigen houden sinds 1924 congressen in Nederland. Sinds 1940 ook regelmatig in de jaarbeurs. En het weer, het is afwisselend tussen zon en bewolking. Hier en daar wat regen en het wordt vanmiddag 21 graden. Vanavond is het droog met zon.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Hey, Bermin met Blijf Nog Even. Ja, ik blijf nog eventjes, maar niet te lang, want straks hoor je Kevin hier met een zomerse uitzending van Onderweg. Dus lekker blijven luisteren. We gaan naar de dijk.

zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon.

de dijk met Als het golft. En dit is Nelis Leeman met Ze mogen alles van me krijgen. Alles? Nee, niet alles. Mijn pincode niet. Mijn pimpas niet. Mijn autosleutel niet. Ja, verder mogen ze eigenlijk alles wel van me krijgen. Ach jongens, is het al 11 uur 's avonds? Oh nee, het is nog geen naar Bepper Lawrence tijd, hè?

Ze mogen alles van me krijgen van Nelis Leeman. Ik ga afscheid nemen van je. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag, editie maandag 17 augustus. Ik vond het fijn om weer aanwezig te zijn na een week afwezigheid. Ja, dat is toch wel weer... Als je even een weekje rust hebt, dan krijg je toch weer volle energie. En dan, dan stroomt alles gewoon weer. Ja, echt, dat radiobloed, dat gaat nooit weg. Dat is eenmaal zo. Zo dadelijk hoor je een zomerse uitzending van Onderweg. Kevin Scholt is gewoon te horen. Alleen geen verzoekplaten. Maar hij is er gewoon, dus dat is erg gezellig. Daarna hoor je 2 uur lang non-stop. En om 8 uur is Utrecht Sociaal er. En dan maatschappelijke onderwerpen. Die komen dan tot aanbod. Die worden besproken dan. En om 11 uur ben ik er zelf weer. Dan ga ik een uurtje met je naar bed hier op de radio. Dus ik ben vanavond weer om 11 uur. Willeke Alberti, mijn laatste spiegelbeeld. Graag tot vanavond en anders graag tot morgenmiddag 2 uur. Spiegel.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

nog in de vakantiemodus. En ik draai ze van Levenslied tot Nederpop. We zorgen ervoor dat je zeker te weten niet alleen achterblijft. En dit is ook zo'n mooie plaat. Een plaat van Guus Meeuwers. En ik wil met je lachen hier op Bingo FM. Wanneer is het?

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goeiedag. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor het gijzelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij haar onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. Maar de rechtbank is daar juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, deels voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën nu juist goed groeien. Vogels die ziek zijn raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, dan kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of dode vogel tegenkomt. Een congres van Jehovah's Getuigen in de Jabers in Utrecht heeft afgelopen week dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Je hoort een woordvoerder over het congres.
4: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen. Dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
3: Voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed. Daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag weer het water ingedoken voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. En onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. Het weer dan nog. Vanavond is het droog en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden met regen en het wordt dan ongeveer 21 graden.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Sinds 1 augustus zijn ze weer terug op de Nederlandse televisie. We hebben het over Dries Wolfink, Honoria, Davidson en Lucien tijdens de Wolfinkjes. Enorm leuk om gezellig om naar te kijken. En je kan ze terugvinden op Videoland als je het leuk vindt. Fruit Eind voor Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. En jij bent alles. Nou, dat vind ik fijn om te horen.

Jelle Weber. Mijn klassieker voor vandaag. Ik wil voor jou niet steeds de tweede zijn. En wij gaan richting het NOS-journaal van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug. Ik ben nog een uur lang op weg naar huis hier op Bingo FM. Ik laat je achter met onder andere deze van Cluzo. Hallo. En Anne. Als ik

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De vier kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: maar waaien. Heerlijk op weg richting huis of misschien wel op weg richting je werk. En wellicht ben je lekker op vakantie net als ik. En ben je aan het genieten van de muziek van Bingo FM? Zet je radio een tandje harder, want dit is een hele mooie plaats, zeg ik het zelf. Muziek van Paul de Leeuw en Ik wil niet dat je liegt.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor het gijzelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij haar onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. Maar de rechtbank is daar juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, deels voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. En door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën nu juist goed groeien. Vogels die ziek zijn, raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, dan kan hij het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of dode vogel tegenkomt. Een congres van Jehovah's Getuigen in de Jabers in Utrecht heeft afgelopen week dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Je hoort een woordvoerder over het congres.
3: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen. Dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
2: Voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed. Daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag weer het water ingedoken voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. En onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens Van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. Het weer dan nog. Vanavond is het droog en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden met regen. En het wordt dan ongeveer 21 graden.
0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

was Mannenzee. Inmiddels is het 6:06 geworden. Welkom terug bij Op Weg naar Huis hier op Bingo FM. De vakantieeditie, die krijg je voor je kiezen. Helaas geen nieuws.

Even een mooie plaat die had te zenden. Dit was Jaap Reesema. En voor je van me houdt, het is dan de tijd voor mijn verdwaalde plaat voor vandaag. We gaan een plaatje draaien van René Vroger. Volg je

0: André Hazes zeggen. En dit is de Nacht Beleven. En dit was Op Weg Naar Huis voor deze maandagmiddag 17 augustus. Ik dank je wel voor het luisteren. Zo veel plezier met Tunnelstop en Utrecht Sociaal. En morgenmiddag tussen 4 en 6, dan hoor je mijn stem weer hier op Bingo FM. Ik wens je een fijne avond en heel graag tot morgen. Hier is trouwens nog even Jan van Est.
1: Ik ben al weken van slag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedendag. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor het gijzelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij haar onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. Maar de rechtbank is daar juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, deels voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën nu juist goed groeien. Vogels die ziek zijn raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, dan kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of dode vogel tegenkomt. Een congres van Jehova's Getuigen in de Jabers in Utrecht heeft afgelopen week dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was Voor altijd gelukkig. Je hoort een woordvoerder over het congres.
2: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen. Dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
1: Voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed. Daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag weer het water ingedoken voor een flinke uitdaging, 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht en onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens Van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. Het weer dan nog. Vanavond is het droog en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden met regen en het wordt dan ongeveer 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor het gijzelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij haar onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. Maar de rechtbank is daar juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, deels voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën nu juist goed groeien. Vogels die ziek zijn raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, dan kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of dode vogel tegenkomt. Een congres van Jehovah's Getuigen in de Jabers in Utrecht heeft afgelopen week dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Je hoort een woordvoerder over het congres.
2: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen. Dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
1: Voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed. Daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag weer het water ingedoken voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. En onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens Van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. Het weer dan nog. Vanavond is het droog en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden met regen. En het wordt dan ongeveer 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
2: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
1: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou.

0: Je kunt in Utrecht nog geen schep in de grond zetten of je vindt wel iets uit terug uit de eerdere tijden. Archeologen doen dit eigenlijk de hele dag en door archeologisch onderzoek te doen kunnen we de vroegste geschiedenis van de stad vertellen. Hierdoor weten we bijvoorbeeld meer wie hier eerder woonde en leefde, maar ook hoe ze kookten en zichzelf vermaakten. In de studio is vandaag de man met de meest fantastische naam voor een stadsarcheoloog, Erik Graafstal. Erik, een hele goede morgen.
1: Dankjewel.
0: Hey Erik, welkom bij Utrecht Sociaal. Jij bent archeoloog, stadsarcheoloog van de stad Utrecht. Wat doe jij de hele dag? Ben je de hele dag aan het graven?
1: Nou, het wordt nu heel erg saai, want wij sturen vooral de opgravingen aan vanuit het kantoor. Ik heb vroeger heel veel in het veld gestaan, hoor, in Leidse Rijn, de grootste bouwput van Nederland. Daar heb ik een heel groot stuk van meegelopen, het archeologisch onderzoek.
0: Ja.
1: Ik kom ook dagelijks, maar zeer regelmatig op onze opgravingen.
0: Ja.
1: As we speak zijn er twee ploegen van ons bezig in de Merwede Kanaalzone.
0: Ja.
1: En er worden eventjes 10.000 woningen in die hoek gebouwd.
0: Ja.
1: Daar zit ook weer helemaal vol met archeologie. En het leuke van tegenwoordig is dat je hebt WhatsApp. Dus je krijgt de hele dag door bericht uit het veld met vondsten. En kijk, we hebben dit en plaatjes. En dan spring je op de fiets van, ik moet even gaan kijken.
0: Ja, ik wou net zeggen, want ik zou daar gewoon bij willen zijn, toch?
1: Ja, maar weet je, dat is ook zo. Maar archeologie in de stad betekent ook heel veel rond vergunningen, planning. Er moet geld geregeld worden, moet overleg.
0: Dat soort saaie dingen.
1: Ja, man, vergaderen.
0: Oh. He,
1: voordat je een stuk van de Romeinse weg in Merwede Kanaalzone kan opgraven, ben je een jaar aan het vergaderen.
0: Ik dacht dat jij gewoon de hele dag in het veld stond met een schep in je hand en leuke dingetjes aan het opgraven.
1: Ja, was dat maar waar. Ja. Was dat maar waar.
0: Jammer. Hey, bestaat archeologie eigenlijk al heel erg lang? Bijvoorbeeld in de middeleeuwen, gingen ze toen ook al dingen opgraven?
1: Nee, toen eigenlijk niet. Het is iets wat in de, eens even kijken, 17e eeuw is ontstaan. Toen, in de latere renaissance, dan beginnen geleerden de oudheid weer te ontdekken. En dan ontdekken ze bijvoorbeeld in Nederland ook onder andere Arnoud van Bugel, een Utrechtse oudheidkundige uit de 16e eeuw.
0: Ja.
1: Die ontdekt dat verdorie, in zijn thuisstad kan je ook Romeinse spulletjes vinden. Dus die gaat met een vriend gaat hij naar de Hoge Woerd, Johan de Wit, wandelt hij, ik geloof in 1584.
0: Ja.
1: En dan raapt hij Romeinse munten en dakpanstempels op. En die tekent hij in zijn dagboek. Dus dat is het prille begin van de archeologie.
0: Dus een jaar of 400-500 bestaat de archeologie al.
1: En dan gaat dat in de 18e eeuw verder met rariteitenkabinetten. Dan verzamelt men fossielen en exotische beesten, maar ook oudheden.
0: Ja.
1: En dan pas in de 19e eeuw ontstaat er iets van een archeologische wetenschap.
0: Oké, en dan wordt er ook een leer, ontwikkeld.
1: Ja, en toevallig hebben wij in Nederland de eerste hoogleraar archeologie ter wereld. Dat was Caspar Reuvens, verbonden aan het wat nu het Rijksmuseum van Oudheden is. En die groef op in de Romeinse stad Voorburg, Arensburg. Een prachtig verslag met mooie tekeningen. Heel erg zijn tijd vooruit eigenlijk, rond 1830.
0: Ja.
1: En dan zit je echt in de echte wetenschappelijke begindagen.
0: En dan begint
1: van
0: het echt allemaal.
1: Ja,
0: hey, is archeologie eigenlijk niet gewoon een vorm van schattenjagen?
1: Ja, zeker. Kijk, dat jongensboekgevoel, dat blijft altijd. Dat gaat nooit weg. Dat heb ik nog steeds.
0: Ja.
1: Alleen in plaats van de gouden munten komen na verloop van tijd meer, zeg maar, de nederzettingsplattegronden die je vindt. Hè? Of bijvoorbeeld de Romeinse weg. Gaan we onderzoeken hoe die Romeinse weg reageert op overstromingen in de Romeinse tijd. En dus het zijn meer de structuren die je dan vindt. Natuurlijk, er is in de Merwede Kanaalzone bij dat laatste onderzoek een prachtige zilveren gordelketting gevonden.
0: Ja, fantastisch.
1: Dat blijft natuurlijk.
0: Ja, dat blijft het allermooiste.
1: Ja,
0: ik heb jou eerder verteld. Toen ik een klein mannetje was, wilde ik heel graag archeoloog worden. En mijn droom is nog altijd inderdaad om een keer zo'n grote kist te vinden met vol met gouden munten.
1: Ja, dan gaat de klep open.
0: Dat lijkt me echt helemaal fantastisch. Hey Erik, je zit vol met mooie verhalen. Daar gaan we straks verder op in naar de

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het Zuiderstrand. Later!
2: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag is in de studio Erik Graafstal. En hij is stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht. En hij zit vol met mooie verhalen. Erik, een van die mooie verhalen die is wel over het Neude. Hè, want een aantal jaar geleden, flink aantal jaar geleden geloof ik alweer, is het Neude opnieuw ingericht. En toen zijn jullie ook gaan graven. Hè. Wat hebben jullie daar allemaal gevonden?
3: Ja, het is een paar keer ingericht. Maar feitelijk dit jaar, voor de laatste keer, toen zijn er met name bomen geplant.
2: Ja. Met grote... Oh, is het, was dat ja, dit jaar alweer?
3: Ja, ja, ja, okay, met grote ja. boomplantgaten. En dat was aanleiding om nog een keer daar onderzoek te doen. Op de plek waar dus diepe gaten zouden komen.
2: Ja.
3: Ja, en dat heeft ontzettend veel nieuws opgeleverd over de ontwikkeling van de Neude. We kennen het nu natuurlijk als een stadsplein. Maar het is begonnen als een moerassige laagte in de stad.
2: Okay.
3: Daar verwijst die naam ook naar. En dat is eigenlijk in de 14e, 15e eeuw een paar meter opgehoogd. Met mest, grond, uit alle hoeken van de stad.
2: Yeah.
3: En in die ophogingspakketten die we dus hebben doorzocht. Daar zit verschrikkelijk veel vondstmateriaal uit de stad. Dat zijn dus aardewerk, botresten, pelgrims, insignes. You name it, het zit ertussen. Dus dat is op zich al heel spannend. Maar wat bij dat onderzoek heel bijzonder was, dat we echt hebben teruggevonden wat we op diverse momenten in de stadsrekeningen vinden. Namelijk,
2: dat moet je even uitleggen.
3: Ja, dus die zijn bewaard. Hè? De zeg maar openbare werken van Utrecht in de middeleeuwen, ja, zeg maar, of okay, in de vroegmoderne tijd. Die hielden rekeningen bij. Nou, die zijn bewaard. En zo weten we dat in 1441 er 300 karrenvrachten met zand zijn aangevoerd van het Janskerkhof om de Neude op te hogen.
2: Ah.
3: Wat is nou de aanleiding daarvoor?
2: Nou.
3: Dat in het midden van de 15e eeuw worden daar jaar achter jaar riddertoernooien gehouden.
2: Oh, wat gaaf.
3: Ja, dus die klassieke beelden van aanstormende ridders met lange lansen die elkaar uit het zadel proberen te dat.
2: Ja.
3: Dat heeft daar gewoon plaatsgevonden.
2: Geweldig.
3: En daar vinden we dus dat bewijs voor in de stadsrekeningen. Wat ook heel erg grappig is, 1465 vind je een vermelding dat de Neude voor het eerst bestraat wordt. Dan is het over met die riddertoernooien. Ja. Dan wordt er een mooie bestrating aangelegd. En dan lees je gewoon dat ze de keien halen ze, die laten ze aanvoeren door boeren uit de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug.
2: Ja.
3: En die worden betaald in bier.
2: Oh!
3: Nou, en die keienbestrating die hebben we gewoon teruggevonden.
2: Ja.
3: Uit 1465, 1472 gebeurt het nog een keer.
2: Ja.
3: En het hoogtepunt van die opgraving was de waterput.
2: Ja, ik wou net zeggen, want jullie vonden een waterput.
3: Die staat notabene ook in die stadsrekeningen. Ja. 1529 wordt er een grote monumentale waterput aangelegd. Op kosten van, of in ieder geval initiatief van Karel de Vijfde. Die heeft dan net de wereldlijke macht in het sticht overgenomen van de bisschop in 1528.
2: En even, Karel de Vijfde, dat was die man die zo'n beetje heel Europa, ja, en een groot deel van de wereld...
3: De man in wiens rijk de zon nooit onderging.
2: Precies, ja, die. Ja, inderdaad, ja.
3: Die had natuurlijk tegelijkertijd opdracht gegeven om de dwangburcht Vredenburg te bouwen.
2: Ja.
3: Toen dacht hij, nou, in het kader van de public relations doe ik dan ook voor de stad een mooie waterput.
2: Ja.
3: Doe ik ook nog wat goeds.
2: Ja, mooie stad. Hey, maar als jullie zoiets dan vinden, weet je dan meteen ook, dit is die waterput?
3: Nee, want er hangt natuurlijk niet een labeltje aan.
2: Nee, hij zal niet helemaal intact meer zijn, denk ik. Hè?
3: Zeker niet. We hadden het grote gat waarmee ze als een zak patat, zeg maar, een groot diep gat hebben gegraven tot in grondwater. Dat is wat we vonden. Met de bekisting van de waterput, of eigenlijk de bekleding, of de opbouw moet je zeggen, in de vorm van stenen.
2: Ja.
3: Ook die vinden we terug in de rekeningen. Er staat dat er 1000 putstenen zijn.
2: Oh, fantastisch.
3: Dat zijn stenen die een beetje taps toelopen, zodat je er een mooie ronde put van kan metselen.
2: Ja.
3: Nou, die hebben we teruggevonden. En qua datering, we hadden natuurlijk wat aanwijzingen in de vorm van munten, weet ik veel wat, waardoor we die waterput archeologisch kunnen dateren. Ja, en dat blijkt gewoon in de vroege 16e eeuw te passen. Dus dat moet die put van Karel de Vijfde zijn.
2: Ja, fantastisch. Mooie verhalen. Erik, dankjewel. We gaan straks nog meer verhalen vertellen over

0: Vandaag in de studio Erik Graafstal, moet ik zeggen. En hij is stadsarcheoloog van de gemeente Utrecht. En Erik zit vol met mooie verhalen. Net hebben we het gehad over de Neude. Erik, maar ik wil het ook even hebben over die Romeinse grens. Die door Utrecht liep, dwars door Utrecht heen. Bij mij in de straat loopt er een mozaïek. En dat is de grens van het Romeinse.
1: Is dat?
0: Ja, inderdaad. Ja, klopt. Dat klopt inderdaad. En hoe lang heeft het nou eigenlijk geduurd voordat jullie erachter kwamen waar die grens lag, hoe die precies liep, hoe werkt zoiets?
2: Nou, dat is letterlijk het begin, bijna het begin van mijn archeologische carrière in Utrecht geweest. 9 september 1997, ik was net begonnen, dat toen nog trouwens gemeente Vleuten de Meren, want die mochten een paar wijken aan de westkant van Leidse Rijn bouwen. Dat was toen nog hun grondgebied.
0: Ja.
2: Veldhuis en Vleutenweide. Dat zijn twee wijken ten westen van de Meren. Nou, ik had in 97 volgens de regels van de kunst grondboringen gedaan, proefsleuven. Nou, het hele gebied van Veldhuis uitgekampt. En verdomd, na de vakantie, zomer 97, staat er een bericht op mijn antwoordapparaat van: joh, Erik, je moet achter in het land gaan kijken, want er steken allemaal eikenpalen uit de grond. Nou, ik snapte er niks van. En okay, wij erop af met een bandenkraantje, een paar vrijwilligers, want heel veel budget hadden we toen nog niet. En binnen een paar uur tijd, op die dag, 9 september 97... werd het ons duidelijk dat we bovenop de resten van een zwaar beschoeide, dus met houtconstructies bijeengehouden weg, dat we daar bezig waren. Alles erop en eraan. Hè. Rietmatten eroverheen, grinddek.
0: Ja.
2: Dus alle constructieonderdelen van de weg. Nou, dat was dat is een soort meteoorinslag in mijn leven geweest. Op dezelfde dag ontdekten we 6 meter verderop de grensrivier van het Romeinse Rijk.
0: Okay.
2: En daar lag, dat gebeurde op de middag van diezelfde dag, daar ontdekten we het Romeinse schip.
0: Ja, dus fantastisch.
2: Dat jullie in Castellum mogen moeten komen. Dat is het begin van dat is echt een jongensboekverhaal. Want het eerste wat toen gebeurde was met grondboringen natuurlijk kijken van: ja, waar loopt die weg heen?
0: Ja, precies.
2: Want in het terrein, we konden hem niet met natuurwetenschappelijke onderzoeksinstrumenten zoals grondradar, konden we hem niet traceren. Dus het was klassieke grondboringen.
0: Ja.
2: Dus rijtjes grondboringen in het verlengde van het tracéstuk dat je hebt. Ja, en dan kijken waar je grindconcentraties vindt. Want dat is eigenlijk waar we die weg mee hebben gekregen.
0: Maar die vind je toch niet overal terug? Ik bedoel, het kan soms dan misschien een metertje naar links of een metertje naar rechts.
2: Dat tracé is heel bochtig.
0: Ja.
2: Dus dat heeft ook heel veel, rijen met boringen gekost om dat tracé te pakken te krijgen. En toch is het gelukt, hè? Ook in de bestaande stad.
0: Ja.
2: Heeft het bureau dat voor ons heeft gedaan, heeft in Kanaleneiland, Rivierenwijk, in Hoograven.
0: Ja.
2: Met dus in bloemperken tussen de woningen door. Hebben ze het geflikt, hè?
0: Ja.
2: Dat tracé bij elkaar geboord.
0: En hoe lang heeft zoiets geduurd? Want
2: daar zijn ze wel een paar maanden mee bezig geweest.
0: Oh, zo kort eigenlijk? Ja, ja. Ik denk, daar ben je jaren mee bezig.
2: Maar nee, dat zijn een paar campagnes geweest. En 2006-2007 herinner ik me. Zo, dat waren de jaren volgens mij dat is opgerold in de bestaande stad.
0: Ja. Hey, en op sommige delen zijn van die mozaïeken stukken weg eigenlijk neergelegd. Wiens idee was dat eigenlijk? Want ik vind het wel heel erg leuk eigenlijk.
2: Ik denk dat dat komt uit de koker van de historische vereniging Tolsteeg Hoograven. Maar dan moet ik eigenlijk de feiten checken. Ik dacht dat zij daar ook in hebben. Maar, en die school is natuurlijk betrokken geweest bij de realisatie.
0: Ja,
2: zit daar dat scholencluster.
0: Klopt.
2: Maar dat is een ontzettend leuke vorm van verwijzing naar het verleden natuurlijk.
0: Ja,
2: verderop in Leidse Rijn ligt hij op schoolpleinen. Heel mooi gevisualiseerd.
0: Ja.
2: In Vleutenweide kan je over honderden. En in deelgebied de Baleien ook. Kan je over honderden meters wandelen over de Romeinse weg. Die is daar gewoon teruggekomen als een wandel.
0: Ja, dat is echt heel erg leuk. Dat heeft Utrecht echt heel fantastisch gedaan. Hey, die Limes, zo heet het volgens mij.
2: Limes.
0: Op Latijn. Ja, oké. Okay, ik gooi het. De Limes. Dat is UNESCO Werelderfgoed geworden een paar jaar geleden. Is dat nou goed of is dat nou niet goed? Ik hoor verschillende verhalen.
2: Nou, toch wel goed. We zeggen altijd, het zijn 3 Michelinsterren, maar dan op het gebied van cultuurhistorie. Eigenlijk zegt de wereldgemeenschap, joh, dit stuk erfgoed is zo belangrijk, dit is van universele betekenis voor de mensheid. Dit komt op de werelderfgoedlijst.
0: En wat betekent dat dan?
2: Nou, dan heb je ook een extra zorgplicht.
0: Ja.
2: Om te zorgen dat het goed in de bodem bewaard blijft.
0: Ja, dat kost geld.
2: Nou, het valt dus mee. In de praktijk zijn in Utrecht 4 deelterreinen geselecteerd die eigenlijk al netjes in openbare parken lagen. Dus eigenlijk heeft het niet zoveel invloed in de zin van verstorende invloed in Utrecht gehad.
0: Nou, het is in ieder geval mooi dat hij dan op die lijst terecht is gekomen. We gaan weer even

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goeiedag. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor het gijzelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij haar onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. Maar de rechtbank is daar juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, deels voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. En door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën nu juist goed groeien. Vogels die ziek zijn, raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, dan kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of dode vogel tegenkomt. Een congres van Jehovah's Getuigen in de Jabers in Utrecht heeft afgelopen week dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Je hoort een woordvoerder over het congres.
2: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen. Dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
1: Voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed. Daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag weer het water ingedoken voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. En onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens Van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. Het weer dan nog. Vanavond is het droog en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden met regen. En het wordt dan ongeveer 21 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over archeologie in de stad Utrecht. Erik Graafstal is in de studio en hij is stadsarcheoloog en hij zit vol met mooie verhalen. Ja, we kunnen er maar een paar beet pakken, maar waar we niet omheen kunnen is Leidse Rijn natuurlijk. Hè. Toen Leidse Rijn werd gebouwd, je zei het er straks zelf al, toen kwam er heel veel naar boven. Wat hebben jullie allemaal gevonden?
1: Oh, dat is bijna niet eigenlijk alles vanaf de bronstijd, hè, dan zit je zo 1500 voor Christus, tot aan een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Wacht even, 1500 voor Christus, dat is 3.500 jaar geleden. Hè? Oh, ongelooflijk.
1: Ja, okay. Nou, dat zijn bijvoorbeeld resten van bruine beren, elanden, edelherten. Ja. Een groot complex van botten heeft men in de bronstijd onder water bewaard als een voorraadje grondstoffen om allerlei gereedschappen van te maken. Nou ja, uit de Romeinse tijd hebben we wachttorens, bruggen, schepen, het fort op de Hoge Woerd, een kampdorp. Wat niet,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, precies. En je zegt het net zelf, schepen. Ik kan me herinneren, één schip, daar mocht je ook als publiek op een gegeven moment bij. Dan kon je zien hoe ze dat aan het uitgraven waren en zo allemaal. Hoe was dat om dat schip te vinden?
1: Ja, dat was natuurlijk waanzin. Het is, ik vertelde dat net, het is ontdekt al tegelijk met de Limesweg in 1997. Toen duurde het een paar jaar. En dat heeft te maken met technische voorbereidingen, damwanden, bronbemaling en natuurlijk gewoon geld bij elkaar harken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk in 2003 is het dus opgegraven.
0: Mm-hmm.
1: En toen deed zich eigenlijk nog weer een verrassing voor. Bij die opgraving, er was bij een klein kijkgaatje in 1997 was er al op de plek waar we nu weten dat de kajuit van het schip was een klein gaatje gegraven.
0: Ja.
1: En daar was een kist in gevonden met één of twee gereedschappen, een timmermanskist. En toen was al zoiets het idee van, nou, misschien is dit een ongewoon scenario.
0: Ja.
1: Andere schepen zijn vaak afgedankt en dan kaal gesloopt en gestript, alles eraf gehaald wat bruikbaar was.
0: Ja.
1: Maar als je nou een kist op een schip vindt, zou dat dan misschien een ander scenario kunnen zijn. Dat het een schip is dat door een ramp is gezonken.
0: Ja, ja, precies.
1: Met alles erop en eraan.
0: Ja.
1: Nou, precies dat scenario bleek dus aan de hand te zijn. In april, mei 2003 is die kajuit leeggegraven. Nou, dat was een feest. Wekenlang kwamen
0: er voorstellen, ja.
1: Blokschaven, trekzagen, allerlei houtbewerkingsgereedschappen.
0: Ja.
1: Een paneeldeurkastje, nog weer een grote timmermanskist.
0: Ja, geweldig.
1: Een bedbank stond er in dat schip.
0: En hoe werkt dan zoiets? Ga je dan inderdaad met een kwastje heel voorzichtig?
1: Dat was echt klassiek kwastjeswerk, ja.
0: Echt waar?
1: Ja. Met houten spateltjes en kwastjes. Twee, drie mensen op hun knieën in die kajuit.
0: Ja.
1: Ik ben toevallig door de foto's aan het gaan op het moment. Want we zijn beelden bij elkaar aan het zoeken voor een groot publieksboek. 25 jaar archeologie in Leidse Rijn.
0: Oh, leuk.
1: En dan komt alles weer voorbij. En dat was waanzin, man.
0: Ja, dat geloof ik heel graag. Hey, maar je zei het net zelf al, schepen hebben jullie gevonden.
1: Ja.
0: Je kan ze niet allemaal opgraven en tentoonstellen in de stad natuurlijk. Hoe werkt zoiets dan?
1: Nou ja, kijk, we hebben er een aantal ontdekt. En weer toegestopt.
0: Heb je ze dan gewoon weer begraven?
1: Als je gaat eten bij restaurant Baleienpark, dan ligt voor de gevel een verwijzing naar het schip De Meren 4. Dat is ook zo'n grote leier van 30 meter lang.
0: Ja.
1: 4,5 meter breed. Grote laadbak uit de Romeinse tijd. En die ligt daar gewoon nog.
0: Maar zijn er dan niet andere musea ook geïnteresseerd in zo'n schip?
1: Maar die brengen niet even 3 miljoen euro mee om zo'n schip.
0: Zoveel kost het?
1: Nou ja, damwand. Je staat daar 4 maanden te graven met een hele ploeg. Je moet het bergen, conserveren. Dus dat soort bedragen heb je het over.
0: Ik snap het, oké. En dan moet je er gewoon weer zand overheen doen inmiddels.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja, letterlijk inderdaad. Ja, jammer, maar het is niet anders.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we de stadsarcheoloog van Utrecht in de studio. En we hebben het over stadsarcheologie in Utrecht. En er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen en we pakken er maar een paar beet. Maar Erik, ik ga je ongetwijfeld nog een keertje uitnodigen, want dan gaan we gewoon andere verhalen beet pakken. Want ja, er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen. Ik kan mij ook herinneren dat op een gegeven moment bij uitbaggeren, volgens mij was dat in Vleuten, dat er zwaarden zijn gevonden.
1: Dat klopt, ja. Dat is via is die melding tot ons gekomen. Via de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Dat was door een baggeraar gevonden.
0: Ja.
1: Maar ja, die had dat jarenlang in zijn schuur gewoon bewaard.
0: Serieus?
1: Zeker.
0: Die had het niet aangegeven dus?
1: Nee, die had een oud stuk ijzer. En bij het opruimen van die schuur was dat weer tevoorschijn gekomen. En dan hadden ze zoiets van, misschien toch maar even melden. En toen was dat dus bij de Rijksdienst gemeld. En die schakelde ons in. En toen bleek dat een 11e, 12e eeuw zwaard te zijn. Perfect bewaard.
0: Ja.
1: Dus het zwaard zelf, ook het handvat, alles erop en eraan.
0: Ja.
1: En collega's van me, die zijn dat gaan ophalen in Amersfoort. Want daar zit de Rijksdienst met het openbaar vervoer. Dus die zaten op een gegeven moment met een middeleeuws zwaard. Dan zegt een joekel van ding in de trein. Dus die voelden zich wel een beetje ongemakkelijk.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Maar Erik, zo'n ding is toch van ijzer? Dat roest toch weg?
1: Nou ja, onder water dus niet, hè? En sowieso de kling van zo'n zwaard, dan praat je over staal van hele hoge kwaliteit.
0: Ja.
1: En ze konden heel, heel goed ijzer maken. En de topkwaliteit gebruikten ze voor die klingen. Dus dat is het eigenlijke zwaard. Dus dat is gewoon goed bewaard. Maar hij had dus een jaar of 15 in de schuur gehangen. Daar was hij niet beter van geworden.
0: Okay.
1: Want dan is hij blootgesteld aan zuurstof natuurlijk. En dan ga je toch corrosie krijgen.
0: Ja, want hoe bewaren jullie dan zo'n zwaard? Want je zegt van hij heeft, weet ik veel, 4 eeuwen onder water gelegen. 15 jaar boven water. Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is, kijk, de grap is uiteindelijk dat je hem luchtdicht wil sealen eigenlijk, hè, verzegelen.
0: Ja.
1: Want zuurstof, dat is gewoon de pest. Dus dan ga je met zogenaamde microkristallijne was, ga je hem een nieuw huidje geven, zeg maar. Dat die afgeschermd is.
0: Dat goed blijft,
1: paraloid. Dat zijn allemaal van die bekende spullen voor mensen die metaal restaureren.
0: En hoe bijzonder is het dat zoiets wordt gevonden in de stad?
1: Nou ja, in Utrecht kennen we een aantal vikingzwaarden. Dat is een algemene term voor dat type zwaard. Dus zwaarden uit de 9e tot 12e eeuw.
0: Ja.
1: Uit de Vecht hebben we er een paar. Uit de Kromme Rijn. Deze komt uit de restgeul van de Oude Rijn bij Vleuten. Dus dan heb je het al over een handje vol. Verloren mensen die dan zomaar? Een zwaard was duur.
0: Ik wou net zeggen, ja.
1: Waarschijnlijk zijn een aantal van die stukken toch wel geofferd. Dat is een praktijk. Zul je zeggen van, jij bent gek.
0: Ja.
1: Je gaat je trots en je...
0: Precies.
1: Ga je in het water mieteren.
0: Alsof wij onze telefoon tegenwoordig in het water gooien.
1: En toch is dat iets wat je... We noemden eerder al de bronstijd, hè, 1500 voor Christus. Vanaf die tijd zie je eigenlijk tot 1500, 3000 jaar lang in Noordwest-Europa een praktijk van het offeren van wapenstukken, maar bijvoorbeeld tot in de 16e eeuw worden ook koperen ketels worden in meren en vennen en kasteelgrachten geofferd. In de Romeinse tijd helmen. Dat is iets wat men doet. Je draagt vaak een kostbaar, prestigieus stuk over aan een andere wereld. Hè? Het wateroppervlak is de scheiding tussen onze wereld en je draagt dat over aan andere machten.
0: Ja.
1: En heel typisch is dat in de Romeinse tijd en in de prehistorie worden dingen dan ook vaak eerst nog eens opzettelijk stuk gemaakt.
0: Oh.
1: Dus een zwaard wordt krom gebogen. Een helm, daar sla je een gat in, zodat het niet meer bruikbaar is.
0: Ja, mooi, mooi. Hey Erik, dat betekent dus ook dat als ik ga magneetvissen, bijvoorbeeld in de Vecht of weet ik veel waar, dat ik ook zoiets naar boven kan halen.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik ga het niet aanmoedigen, want dat mag ik niet. Maar wij registreren graag vondsten van mensen die dit soort dingen vinden.
0: Mooi. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over stadsarcheologie. En Erik is in de studio, want hij is onze stadsarcheoloog. Of één van onze stadsarcheologen, moet ik zeggen. Hey, Erik, je hebt al heel veel mooie verhalen verteld over van alles en nog wat. Hoe werkt nou zoiets bijvoorbeeld? Als je iets hebt gevonden, moet je dat dan registreren? Moet je jullie bellen, melden? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, volgens de wet en regelgeving is het nog steeds zo dat je als je een zaak vindt waarvan je kan vermoeden dat het een belangrijk oudheidkundig object is, dan word je geacht dat te melden.
0: Ja.
1: Waar het heel specifiek op van toepassing is natuurlijk, dat zijn metaaldetectorzoekers, want er zijn er tientallen actief in Utrecht.
0: Ja.
1: Tegenwoordig is het zo, je mag die spullen gewoon houden.
0: Als
1: je
0: aan
1: een paar, je moet je aan een paar regels...
0: Als je een schat vindt van weet ik veel...
1: Dan komt er een ander dingetje om de hoek kijken, want dan krijg je het eigendomsrecht van de terreineigenaar. Die heeft namelijk recht op 50% van de geldswaarde.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus okay. Dat is een dingetje.
0: Ja.
1: Een ander dingetje is, je mag niet dieper zoeken dan 30 centimeter.
0: Oké, okay, dat is niet veel.
1: Nee, dat is de bouwvoer. Ja. Dat is de losgevoelde bovengrond. Daar kan je eigenlijk weinig in stuk maken. Je mag niet op archeologische monumenten zoeken met een metaaldetector en niet tijdens een opgraving.
0: Okay.
1: Dat zijn de enige regels.
0: Heel veel regels.
1: Maar als jij toestemming hebt van de landeigenaar, mag jij gewoon zoeken met een detector.
0: Leuk, leuk. Hey Erik, tenslotte, je hebt mij het verhaal al een keertje eerder verteld, maar het is een fantastisch verhaal over een brug die jullie terugvonden.
1: Ja.
0: Hoe zat dat verhaal ook weer?
1: Nou ja, dat is de Merwede Kanaalzone. Daar zijn we dus nog steeds aan het graven. Daar hebben we 200 meter van de Limesweg, de A1 van Romeins Nederland, zeggen we altijd, hebben opgegraven. Nou, mooie open dag hadden we daar met stukken van de weg te zien en een aanwijzing voor een zijtak richting het Domplein. Allemaal leuk, leuk, leuk. En verdorie zeg, het echte nieuws gebeurde pas de dag erna. We hadden de hele pers over ons heen gehad. Alle internet, overal gescoord. En de volgende dag gingen we rondom een landhoofd, waar de weg eindigt in een versterkte constructie, gingen we verder graven. En toen werd het vermoeden waar dat we al een paar dagen bevroeden, dat een brug zat. Dat wisten we eigenlijk al.
0: Ja.
1: Hè, dat de Romeinse weg dus over een moerassige laagte was gegaan. Maar daarbij was een grote watersnoodramp gebeurd. Een grote overstroming waarbij een brug helemaal was weggespoeld. Zo ver waren we eigenlijk al op de open dag. Maar wat bleek nou de dag na de open dag?
0: Ja.
1: Dat de hele mythische brug in een groot spoelgat, dat tot 10 meter diep zich had gevormd op die plek, die lag daar.
0: Dus
1: de brugbalken, de planken, we hebben zelfs een stuk brugleuning. Ja, als een Mikado-bundel in elkaar gesodemieterd.
0: Ja.
1: Maar zit er gewoon helemaal.
0: Echt ongelooflijk.
1: Dat is een 45 meter breed spoelgat, 10 meter diep.
0: Ja.
1: Specialisten van de Universiteit Utrecht zijn erbij gehaald. Die hebben nog nooit zoiets gezien. We hebben geen idee hoe het zo... daar moet iets heel gewelddadigs zijn gebeurd. We hebben het over rond 120.
0: Ja.
1: Want een paar jaar later wordt de Romeinse weg dan om dat rampgat heen omgeleid. Over 125 meter bouwen ze een omleidingstracé. En zo wordt dat gerepareerd. Maar er is dus een complete brug van waarschijnlijk 35 meter lang weggeslagen bij een enorme overstroming.
0: En waarschijnlijk konden ze daar ook dan niet meer bij komen, want de Romeinen hergebruikten toch altijd...
1: Precies, onze verwachting was, die hebben natuurlijk daar gewoon 80 soldaten heen gestuurd met een paar lange touwen en die
0: precies,
1: hebben die
0: huppakee
1: op de kant trekken, die zooi. Maar nee, dat lag allemaal in dat diepe kolkgat.
0: Ja,
1: dus dat, en dat ligt daar dus te slapen als een schat voor de toekomst. Hè, om nog te onderzoeken. Want
0: jullie gaan daar nog mee bezig?
1: Nee, besloten is om dat te laten zitten. Het is niet acuut bedreigd door de bouwplannen.
0: Ja.
1: Grondwateronttrekking lijkt ook geen probleem. Ja, en dan is eigenlijk het het beleid is, laat het zitten als het kan. Voor toekomstige generaties.
0: Ja.
1: Die hebben betere registratietechnieken. Die hebben nieuwe vragen.
0: Ja.
1: Dus laat hun vooral ook wat overhouden van het leven. Laten we niet alles weggraven. Ja,
0: over 100 jaar kunnen zij dat mooi gaan opgraven als ze betere manieren hebben om dat ook in ieder geval te behouden voor later. Hey Erik, dank je wel. Ik ga je absoluut nog een keertje uitnodigen, want wat ik al zei, je zit vol met mooie verhalen. Dank je wel tot zover. En dit was Utrecht Sociaal voor vanavond. Als je wilt reageren, dan kan het altijd utrechtsociaal@pingofm.nl. Volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Tot dan, bye bye.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. Een 30-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank vrijgesproken voor het gijzelen van zijn inmiddels ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie zag genoeg bewijs dat hij haar onvrijwillig vast zou hebben gehouden in zijn appartement. Maar de rechtbank is daar juist niet van overtuigd, omdat zijn ex later terugkwam op haar aangifte. De man is wel veroordeeld voor mishandeling en bedreiging. Daarvoor krijgt hij een gevangenisstraf van 180 dagen, deels voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De vogelopvang in Utrecht verwacht de komende weken meer zieke en dode eenden, ganzen en andere watervogels vanwege botulisme. Die verlammingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en door de lage waterstanden en hoge temperaturen kunnen die bacteriën nu juist goed groeien. Vogels die ziek zijn raken verzwakt en verlamd en kunnen uiteindelijk niet meer eten. Als een zieke vogel snel wordt behandeld, dan kan die het nog overleven. De vogelopvang vraagt dan ook meteen de dierenambulance te bellen als je een zieke of dode vogel tegenkomt. Een congres van Jehovah's Getuigen in de Jabers in Utrecht heeft afgelopen week dagelijks meer dan 30.000 bezoekers getrokken. Zo'n 6.000 van hen kwamen uit het buitenland. Het thema dit jaar was voor altijd gelukkig. Je hoort een woordvoerder over het congres.
2: Je moet het een beetje meemaken, maar we voelen ons als broers en zussen met elkaar verbonden. Je ziet ook iedereen omhelzen. Dus we zijn vrienden terwijl we elkaar misschien pas voor de eerste keer hebben gezien. Dat is de sfeer die je hier proeft.
1: Voor de deur van de jaarbeurs was de sfeer minder goed. Daar werd gedemonstreerd door ex-Jehova's getuigen. Zij willen dat er beter wordt omgegaan met signalen over seksueel misbruik en dat mensen die de organisatie verlaten niet langer worden uitgesloten. En oud-Olympisch zwemmer Maarten van der Weijden is vandaag weer het water ingedoken voor een flinke uitdaging. 270 kilometer zwemmen in 6 dagen. Hij zwemt van het Noord-Brabantse Vught naar Utrecht. En onderweg haalt hij geld op voor onderzoek naar kinderkanker bij het Prinses Maxima Centrum. Via 22 steden, waaronder Vianen en IJsselstein, werkt hij toe naar de finish. Volgens van der Weijden is het zijn laatste grote zwemtocht. Het weer dan nog. Vanavond is het droog en vannacht gaat het opnieuw regenen. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen wordt het een bewolkte dag met perioden met regen. En het wordt dan ongeveer 21 graden.
0: Bingo non-stop.

0: achterhoek, maar niks gevoeld.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 2 minuten over 11. Goedenavond, Lawrence hier. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie van de AWB op Bingo FM. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. 13 kilometer stilstaand verkeer. Er is maar 1 rijstrook open. En dat heeft te maken met voorwerpen op de weg tussen Vinkeveen en Maarsen. Dus dat zou wel een flinke klap geweest zijn dat er zo'n lange file op dit tijdstip staat. En dan nog een wegafsluiting. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. In verband met wegwerkzaamheden is daar de weg dus dicht. Verkeer wordt omgeleid. Verwachte eindtijd is dus morgenochtend om 5 uur. Dan gaat de weg weer open. Oh yeah, yeah,
0: yeah. Naar bed met Lawrence Nicolaas.

0: Tim Immers met Liever dan Lief hier op Bingo FM. Hey, goedenavond. Maandag 17 augustus. Fijn dat je erbij bent. Een uurtje. En we hebben het Lawrence hier op de stadscentrum van Utrecht. Met Ramse Shaffi. Dit is Laat Me.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in één.

Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit en

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Imrus Houwer met Wesley Klein met Brace, Dans voor mij. En daarvoor Ramse Shaffi met Laat me. En dit is Roland Belen met Dansvloer Dilemma. En daarna Ben Kramer.
1: De een heeft

Een klassieker van Ben Kramer, de clown. Nou ja, ik werkte voorheen op een tankstation in Baren. En daar kwam ik hem wel eens regelmatig tegen. En hij is echt een clown, hoor. Ja, hij maakt wel eens van die grappen. We gaan naar Rutger van Barneveld. Zomerzonstrand 2.0. Ja, juist.

Zomerzon en Strand 2.0 van Rutger van Barneveld. We gaan naar een fabelmomentje. Ja, dat gaat ook gewoon door. Ik, vorige week was ik sowieso al de hele week niet op de radio. En ik ben ruim 5 weken niet te horen geweest op dit tijdstip. Dat had te maken ook omdat ik de ochtendshow overnam van Fred. En verleden week had ik zelf een lekker weekje radiovakantie. En daarom was ik gewoon 5 weken gewoon niet op dit tijdstip. Maar vanaf vanavond weer wel, hoor. Dus een fout momentje, hoor je nu ook gewoon weer voorbij komen. Dit is Tony Braxton.

Dennis Grace, ondanks alles. We gaan aan Jobke met Terug bij Af.

0: met jou.
1: Door het oog van de nacht van Flair. En is tijd voor Wesley Bronkhorst. Kom jij eens hier. En zo dadelijk Frans Bauer als sterren aan de hemel staan. Ja, dat is de droomje van vanavond op deze maandag 7.

De droomcheck van vanavond. Frans Bauer met Als sterren aan de hemel staan. En Zonzo Basili, ja of nee, die hoor je nu. En zo dadelijk Tom Haver met Duurste van de kaart. Als ik een drankje zou doen met een vriend en ik zou een drankje krijgen van een vriend, dan kies ik nooit het duurste. Nee, dan betaal ik hem niet voor zelf. Dan doe ik gewoon een koletje light. Zonzo Basili op Bingo FM. Het

alleen maar jou van Yves Behrens. Ik ga afscheid nemen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Nabemba Lawrence en lekker slapen. Ja, dat ga ik ook doen. Guus Meeuwis, Brabant. Mijn laatste tot aan het NOS-journaal van middernacht. Slaap lekker, bye bye.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

luisteren is die bang maakt. Dwingend in haar begrip. Meters hoge golven, brekend op een klip.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: als ik jou zie. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en